0: Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De politie op Texel begint morgen met het opgraven van 9 anonieme doden om hun identiteit te achterhalen via DNA-onderzoek. Het onderzoek richt zich op in totaal 38 lichamen die tussen 1920 en 2010 zijn aangespoeld of gevonden op het eiland. De gevonden DNA-profielen worden vergeleken met die van vermiste personen. Iran gebruikt spionagesoftware om gevoelige informatie te verzamelen van kritische Iraniërs die in westerse landen wonen, waarschuwen de AIVD, de FBI en het Britse NCSC. Via sociale media probeert Iran contact te leggen en slachtoffers te verleiden tot het openen van een schadelijk bestand. De software geeft volledige controle over het apparaat, vooral op Windows-systemen. Er zijn aanwijzingen dat protesterende boeren mogelijk achter de landelijke sabotageacties op het spoor zitten. Maar er zijn nog geen verdachten opgepakt. De politie en justitie verwachten verdachten te kunnen opsporen met camerabeelden en getuigen. Daders kunnen forse aanklachten en hoge schadeclaims tegemoet zien, omdat sabotage van het treinverkeer zware straffen kent. De Amerikaanse marine onderzoekt of haar zwaar beschadigde marinebasis in Bahrein nog hersteld kan worden, nadat Iraanse aanvallen marineschepen onmogelijk maakten aan te meren. Volgens een rapport van het ministerie van Defensie zijn sinds 28 februari 18 Amerikanen omgekomen en raakten honderden militairen gewond bij aanvallen op bases in meerdere landen. Honderden gebouwen en tientallen militaire vliegtuigen zijn vernietigd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht neemt langs de oostgrens de kans op een onweersbui toe. Woensdag trekken meer buien over ons land, waarbij het soms stevig waait. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
1: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
0: Very well. Hold on, please. Yasuro.
1: Thank you, Operator.
2: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De politie op Texel begint morgen met het opgraven van 9 anonieme doden om hun identiteit te achterhalen via DNA-onderzoek. Het onderzoek richt zich op in totaal 38 lichamen die tussen 1920 en 2010 zijn aangespoeld of gevonden op het eiland. De gevonden DNA-profielen worden vergeleken met die van vermiste personen. Iran gebruikt spionagesoftware om gevoelige informatie te verzamelen van kritische Iraniërs die in westerse landen wonen, waarschuwen de AIVD, de FBI en het Britse NCSC. Via sociale media probeert Iran contact te leggen en slachtoffers te verleiden tot het openen van een schadelijk bestand. De software geeft volledige controle over het apparaat, vooral op Windows-systemen. Er zijn aanwijzingen dat protesterende boeren mogelijk achter de landelijke sabotageacties op het spoor zitten. Maar er zijn nog geen verdachten opgepakt. De politie en justitie verwachten verdachten te kunnen opsporen met camerabeelden en getuigen. Daders kunnen forse aanklachten en hoge schadeclaims tegemoet zien, omdat sabotage van het treinverkeer zware straffen kent. De Amerikaanse marine onderzoekt of haar zwaar beschadigde marinebasis in Bahrein nog hersteld kan worden, nadat Iraanse aanvallen marineschepen onmogelijk maakten aan te meren. Volgens een rapport van het ministerie van Defensie zijn sinds 28 februari 18 Amerikanen omgekomen en raakten honderden militairen gewond bij aanvallen op bases in meerdere landen. Honderden gebouwen en tientallen militaire vliegtuigen zijn vernietigd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht neemt langs de oostgrens de kans op een onweersbui toe. Woensdag trekken meer buien over ons land, waarbij het soms stevig waait. Tot zover het nieuws op je radio.
3: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Crytek.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De politie op Texel begint morgen met het opgraven van 9 anonieme doden om hun identiteit te achterhalen via DNA-onderzoek. Het onderzoek richt zich op in totaal 38 lichamen die tussen 1920 en 2010 zijn aangespoeld of gevonden op het eiland. De gevonden DNA-profielen worden vergeleken met die van vermiste personen. Iran gebruikt spionagesoftware om gevoelige informatie te verzamelen van kritische Iraniërs die in westerse landen wonen, waarschuwen de AIVD, de FBI en het Britse NCSC. Via sociale media probeert Iran contact te leggen en slachtoffers te verleiden tot het openen van een schadelijk bestand. De software geeft volledige controle over het apparaat, vooral op Windows-systemen. Er zijn aanwijzingen dat protesterende boeren mogelijk achter de landelijke sabotageacties op het spoor zitten. Maar er zijn nog geen verdachten opgepakt. De politie en justitie verwachten verdachten te kunnen opsporen met camerabeelden en getuigen. Daders kunnen forse aanklachten en hoge schadeclaims tegemoet zien, omdat sabotage van het treinverkeer zware straffen kent. De Amerikaanse marine onderzoekt of haar zwaar beschadigde marinebasis in Bahrein nog hersteld kan worden, nadat Iraanse aanvallen marineschepen onmogelijk maakten aan te meren. Volgens een rapport van het ministerie van Defensie zijn sinds 28 februari 18 Amerikanen omgekomen en raakten honderden militairen gewond bij aanvallen op bases in meerdere landen. Honderden gebouwen en tientallen militaire vliegtuigen zijn vernietigd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht neemt langs de oostgrens de kans op een onweersbui toe. Woensdag trekken meer buien over ons land, waarbij het soms stevig waait. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. Meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.

0: Apps op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. De begeleidingsband van Ed Sheeran en drie artiesten uit zijn voorprogramma hebben zich teruggetrokken uit zijn tournee in de Verenigde Staten. Zij steunen de Amerikaanse rapper Macklemore, die niet meer mag optreden als voorprogramma vanwege pro-Palestijnse uitspraken. Welke gevolgen dit heeft voor de tour van Sheeran is nog niet duidelijk. Langs meerdere snelwegen en op het Sponder zijn op Prinsjesdag diverse acties en verstoringen geweest, waaronder brandstichting door boerenactivisten en sabotage door het plaatsen van voorwerpen op het spoor. Bij de A2 bij Breukelen zijn 7 mensen aangehouden na brandstichting van hooibalen. Het treinverkeer raakte op tientallen plekken ontregeld door sabotagemateriaal op het spoor. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd die probeerden een onbemand vaartuig van de Amerikaanse marine in beslag te nemen, melden Amerikaanse functionarissen. Daarbij kwamen volgens deze bronnen meerdere opvarenden om het leven. Iraanse staatsmedia stellen dat het om vissersboten ging en dat enkele vissers vermist zijn geraakt bij de kust van Kargan en het eiland Larak. In het noordoosten van Johannesburg is opnieuw het lichaam van een dode vrouw gevonden. Het 7e vrouwenlichaam in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied. De politie roept vrouwen op extra voorzichtig te zijn, vooral bij activiteiten zoals hardlopen. De autoriteiten onderzoeken of er een verband is tussen de zaken en of er sprake is van 1 of meerdere daders. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een komen en gaan van buien. Verder wisselen zon en stapelwolken elkaar af. De westenwind is matig tot vrij krachtig aan zee en het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. De familie van Ben Saunders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Zijn lichaam werd gevonden bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem, waarbij de politie heeft uitgesloten dat er sprake is van een misdrijf. Saunders werd 43 jaar. Het Amerikaanse leger heeft twee Iraanse boten vernietigd die probeerden een onbemand vaartuig van de Amerikaanse marine in beslag te nemen, waarbij meerdere opvarenden zijn omgekomen. Iraanse staatsmedia melden dat het om vissersboten ging bij Kargan en Larak en dat meerdere vissers vermist zijn geraakt. De Amerikaanse autoriteiten maakten het tijdstip en de precieze locatie niet bekend. In het noordoosten van Johannesburg is opnieuw een dode vrouw aangetroffen, waarmee in 2 maanden tijd 7 vrouwenlichamen in hetzelfde gebied zijn gevonden. De Zuid-Afrikaanse politie vermoedt dat de zaken met elkaar te maken hebben, maar zegt dat het nog te vroeg is om te spreken van een seriemoordenaar. De politie roept vrouwen op extra voorzichtig te zijn, vooral bij activiteiten als hardlopen. De begeleidingsband van Ed Sheeran en 3 acts uit zijn voorprogramma hebben zich teruggetrokken van zijn tour door de Verenigde Staten. Zij steunen rapper Macklemore, die wegens pro-Palestijnse uitspraken is geschrapt uit het voorprogramma. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de rest van Sheeran's tour. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een komen en gaan van buien. Verder wisselen zon en stapelwolken elkaar af. De westenwind is matig tot vrij krachtig aan zee en het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. De familie van Ben Saunders heeft bevestigd dat de zanger is overleden op 43-jarige leeftijd. Bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem werd zijn lichaam gevonden, waarbij de politie een misdrijf heeft uitgesloten. Saunders won in 2011 het eerste seizoen van The Voice of Holland en maakte daarna twee albums. In de Tweede Kamer begint vandaag het tweedaagse debat over de kabinetsplannen voor het komende jaar na Prinsjesdag, te volgen vanaf iets over 10:00 ochtends. Het minderheidskabinet heeft nog geen brede steun van een meerderheid in de Kamer gevonden. Groepen burgers en actuele maatschappelijke onderwerpen bepalen mede de sfeer rond het debat. In het noordoosten van Johannesburg is opnieuw het lichaam van een overleden vrouw gevonden. Het is het zevende vrouwenlichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde degiet is aangetroffen. De Zuid-Afrikaanse politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn en doet verder onderzoek naar mogelijk verband tussen de zaken. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd die probeerden een onbemand vaartuig van de Amerikaanse marine in beslag te nemen in de straat van Hormuz. Volgens Amerikaanse functionarissen kwamen daarbij meerdere opvarenden om het leven, terwijl Iraanse staatsmedia melden dat het om vissersboten ging en dat meerdere vissers vermist zijn. De precieze locatie en het tijdstip van het incident zijn niet bekendgemaakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een komen en gaan van buien. Verder wisselen zon en stapelwolken elkaar af. De westenwind is matig tot vrij krachtig aan zee en het wordt 17 tot 19 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM.

0: Goedemorgen op de radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft twee Iraanse boten vernietigd die probeerden een onbemand vaartuig van de Amerikaanse marine in beslag te nemen. Daarbij kwamen volgens Amerikaanse functionarissen meerdere opvarenden om het leven, terwijl Iraanse staatsmedia melden dat het om vissersboten ging en dat meerdere vissers worden vermist. Het Amerikaanse leger maakte het exacte tijdstip en de locatie van het incident niet bekend. Zanger Ben Saunders is overleden op 43-jarige leeftijd, zo heeft zijn familie bevestigd. Bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem werd het lichaam van een man gevonden, waarbij een misdrijf volgens politie is uitgesloten. Saunders werd bekend nadat hij in 2011 het eerste seizoen van The Voice of Holland won. In de Tweede Kamer begint vandaag het tweedaagse debat over de kabinetsplannen voor komend jaar, de algemene politieke beschouwingen. De coalitie van D66, VVD en CDA heeft nog geen meerderheid voor de rijksbegroting en probeert steun te krijgen van oppositiepartijen. Het debat volgt op protestacties rond Prinsjesdag. Sunderland speelt vanavond na 53 jaar weer Europees voetbal in het eigen Stadium of Light in een wedstrijd tegen AZ. Spits Brian Brobbey is populair bij bijna 50.000 fans, maar heeft dit seizoen nog niet gescoord. De wedstrijd is vanaf 9 uur 's avonds te volgen via flitsen op de radio en een liveblog. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een komen en gaan van buien. Verder wisselen zon en stapelwolken elkaar af. De westenwind is matig tot vrij krachtig aan zee en het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. H-Power FM. H-Power FM.

0: Mono of Kamerbreed Stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Zanger Ben Saunders is overleden op 43-jarige leeftijd. Dat heeft zijn familie bevestigd. Het lichaam van Saunders werd gevonden bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem. De politie sluit een misdrijf uit. Saunders werd bekend als winnaar van het eerste seizoen van The Voice of Holland in 2011. Het Amerikaanse leger heeft twee boten van de Iraanse revolutionaire garde vernietigd, die probeerden een onbemand vaartuig in de straat van Hormuz in beslag te nemen, waarbij meerdere opvarenden omkwamen. Iraanse staatsmedia melden dat het om vissersboten ging en dat meerdere vissers worden vermist voor de kust van Kargam en bij het eiland Larak. De exacte locatie en het tijdstip zijn niet bekendgemaakt. In Los Angeles is een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC neergestort tijdens het filmen van een dodelijk busongeluk. Daarbij zijn tenminste twee inzittenden en een persoon op de grond om het leven gekomen en zijn twee anderen naar het ziekenhuis gebracht. De autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het ongeluk. In de Tweede Kamer begint vandaag het jaarlijkse debat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. De coalitie van D66, VVD en CDA heeft nog geen begrotingsdeal gesloten met oppositiepartijen. Fractievoorzitters zijn als eerste aan het woord, gevolgd door premier Jette op de tweede dag van het debat. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een komen en gaan van buien. Verder wisselen zon en stapelwolken elkaar af. De westenwind is matig tot vrij krachtig aan zee en het wordt 17 tot 19 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

Webstations, luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. In Parijs is een medewerker van een naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest en een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar voor het seksueel misbruiken van 9 meisjes. De man moet een jaar lang een enkelband dragen, staat 10 jaar onder toezicht van de reclassering en mag nooit meer werken met minderjarigen. Het misbruik vond plaats tussen september 2022 en januari 2024 op een school in Parijs. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, heeft een voorstel gedaan voor de oprichting van een Europese Veiligheidsraad met onder meer Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne. Zij wil verder strengere migratiewetgeving en betere bescherming van de Europese buitengrenzen. Ook kondigde ze een sociale mediaverbod aan voor kinderen jonger dan 15 jaar. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd eist dat jeugdzorginstelling De Grote Geer in Houten alle 6 camera's uit de gemeenschappelijke ruimtes verwijdert. De instelling moet dit voor de 1 oktober doen, anders kan er een dwangsom volgen. Op 3 november vindt een hoorzitting plaats, waarna wordt besloten of de camera's definitief weg moeten blijven. In Los Angeles is een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC neergestort, terwijl die beelden maakte van een dodelijk busongeluk. Daarbij zijn tenminste 2 inzittenden van de helikopter en iemand op de grond om het leven gekomen en moesten 2 anderen naar het ziekenhuis. De Amerikaanse autoriteiten onderzoeken het ongeluk. De oorzaak is nog niet bekend. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een komen en gaan van buien. Verder wisselen zon en stapelwolken elkaar af. De westenwind is matig tot vrij krachtig aan zee en het wordt 17 tot 19 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

regio. Hits Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus wil

0: Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
1: Radionet met een D.
0: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Parijs is een medewerker van een naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest en een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar voor het seksueel misbruiken van 9 meisjes. Het misbruik vond plaats op een school in Parijs tussen september 2022 en januari 2024 bij kinderen van 5 tot 10 jaar. Sinds begin dit jaar zijn in Parijs 132 begeleiders van naschoolse activiteiten geschorst, onder wie 52 vanwege vermoedens van seksueel of seksistisch geweld. Beveiligers op Schiphol gaan vandaag niet staken, omdat de vakbonden FNV en CNV afspraken hebben gemaakt met de luchthaven en de beveiligingsbedrijven over arbeidsomstandigheden. Het gaat onder meer om betere pauzetijden, voldoende rust na opeenvolgende werkdagen en regels voor het fouilleren door vrouwelijke beveiligers. De afspraken moeten uiterlijk volgend jaar in de meivakantie volledig zijn ingevoerd. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd eist dat jeugdzorginstelling De Grote Geer in Houten alle camera's in gezamenlijke ruimtes verwijdert. Volgens de inspectie is er geen wettelijke grondslag voor het cameratoezicht en levert het een inbreuk op privacy op. De instelling moet de camera's voor de 1 oktober weghalen, anders kan er een dwangsom volgen. Ursula von der Leyen heeft tijdens haar jaarlijkse toespraak plannen aangekondigd voor de oprichting van een Europese Veiligheidsraad, waarin de Europese Unie wil samenwerken met Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne. Ook wil zij strengere regels voor de buitengrenzen en wetgeving om het sneller terugsturen van migranten mogelijk te maken. Verder stelt zij een hittegolvenplan en een sociale mediaverbod voor kinderen jonger dan 15 jaar voor. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een komen en gaan van buien. Verder wisselen zon en stapelwolken elkaar af. De westenwind is matig tot vrij krachtig aan zee en het wordt 17 tot 19 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Binnen de Duitse CDU-CSU wordt gesproken over het mogelijk vervangen van bondskanselier Merz, mogelijk al in de komende week. Aanleiding zijn de verwachte forse verkiezingsnederlagen bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Verscheidene partijprominenten roepen inmiddels openlijk op tot het vertrek van Merz. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag heeft de voormalig president van Kosovo, Hashim Thaçi, veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Ook drie oud-commandanten van het Kosovo-bevrijdingsleger zijn tot jarenlange celstraffen veroordeeld. Thaçi was tussen 2008 en 2020 premier en daarna president van Kosovo. Bij een Russische drone-aanval op een passagiersbus in de buurt van de Oekraïnse havenstad Nikopol zijn 5 mensen om het leven gekomen en raakten zeker 7 mensen gewond. Voorafgaand aan deze aanval raakte een appartementencomplex in Nikopol beschadigd bij een aanval op een wijkcentrum, zonder gewonden. In de regio Poltava zijn vannacht industriële complexen en energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. Brighton & Hove Albion bouwt in Engeland het eerste Europese vrouwenvoetbalstadion met 10.000 plaatsen. Een investering van 100 miljoen euro. In de Verenigde Staten werd in 2024 het eerste vrouwenvoetbalstadion geopend door Kansas City Women. Engelse en Amerikaanse topclubs investeren daarnaast in eigen trainingscomplexen en vrouwengezondheid, zoals een fertiliteitsbudget en specialisten bij Chelsea Women. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een komen en gaan van buien. Verder wisselen zon en stapelwolken elkaar af. De westenwind is matig tot vrij krachtig aan zee en het wordt 17 tot 19 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: It's Power FM.

for me. Since you said you were mine.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
1: Bij een Russische drone-aanval op een passagiersbus nabij de havenstad Nikopol in Oekraïne zijn 5 mensen om het leven gekomen en raakten zeker 7 mensen gewond. Voorafgaand aan die aanval werd een wijkcentrum in Nikopol getroffen, waarbij een appartementencomplex beschadigd raakte, maar daarbij vielen geen gewonden. Ook werden industriële complexen en energieinfrastructuur in de regio Poltava aangevallen zonder slachtoffers. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag heeft de voormalig president van Kosovo, Hashim Thaçi, veroordeeld tot 25 jaar celstraf voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Ook 3 oud-commandanten van het Kosovo-bevrijdingsleger kregen jarenlange celstraffen. De 4 verdachten zijn wel vrijgesproken van misdaden tegen de menselijkheid. 14 verdachten van het geweld in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten na een besluit van de Raadkamer in Arnhem. Zij worden als groep verdacht van moord op een beveiliger, poging tot moord op 2 politiemensen, voorbereidingen voor meerdere zware misdrijven en het bezit van vuurwapens. De groep bestaat uit personen met verschillende nationaliteiten. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld, omdat de arbeidsinspectie oordeelt dat het onveilig is voor bijaardiers. Ook bezoekers mogen de torens niet in en lopende rondleidingen zijn per direct stopgezet. De gemeente wacht op het rapport van de arbeidsinspectie en onderzoekt welke maatregelen nodig zijn. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een komen en gaan van buien. Verder wisselen zon en stapelwolken elkaar af. De westenwind is matig tot vrij krachtig aan zee en het wordt 17 tot 19 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. In Gaza-stad zijn zeker 19 mensen omgekomen door het instorten van een beschadigd wooncomplex. Volgens het lokale ministerie van Gezondheid raakten daarbij 25 mensen gewond en bevinden zich mogelijk nog mensen onder het puin. Het gebouw was eerder getroffen door Israëlische luchtaanvallen en in het complex woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. 14 verdachten van het geweld in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten na een besluit van de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. Zij worden verdacht van onder meer moord op een beveiligingsmedewerker, poging tot moord op agenten en het bezit van vuurwapens. Begin deze maand werd er geschoten bij het huis van Jan G. in het dorp. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. De arbeidsinspectie heeft bepaald dat de torens onveilig zijn, waardoor bijaardiers en bezoekers geen toegang meer hebben. De gemeente wacht nog op het volledige rapport en onderzoekt welke verbetermaatregelen nodig zijn. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in de buurt van de havenstad Nikopol in Oekraïne zijn 5 mensen om het leven gekomen en raakten zeker 7 mensen gewond. In dezelfde regio werden gisteren ook een wijkcentrum en gebouwen in Nikopol geraakt, waarbij geen gewonden vielen. Vannacht zijn ook industriële complexen en energieinfrastructuur aangevallen in de regio Poltava, zonder dat daar gewonden zijn gemeld. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een komen en gaan van buien. Verder wisselen zon en stapelwolken elkaar af. De westenwind is matig tot vrij krachtig aan zee en het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
5: Ken je Radio Netto? De... Ken je Radio Netto? De...

0: sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. Hitspower FM.

0: and Hart.
1: We'll be right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. 14 verdachten van het geweld in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Op besluit van de raadkamer van de rechtbank in Arnhem, zij worden verdacht van moord of doodslag op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en onder meer vuurwapenbezit. De groep bestaat uit verdachten van verschillende nationaliteiten. In Gaza-stad zijn zeker 19 mensen om het leven gekomen toen een beschadigd wooncomplex instortte. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen en 25 mensen raakten gewond. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in de buurt van de Oekraïnse stad Nikopol zijn 5 mensen om het leven gekomen en raakten zeker 7 personen gewond. Vlak voor deze aanval werd in Nikopol ook een wijkcentrum getroffen en raakte een appartementencomplex beschadigd, zonder gewonden. In de regio Poltava werden industriële complexen en energieinfrastructuur aangevallen. Ook daar vielen geen gewonden. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld, omdat de arbeidsinspectie de torens onveilig vindt. Zowel bijaardiers als bezoekers mogen de torens niet meer betreden. De gemeente wacht op het rapport van de arbeidsinspectie en bepaalt welke verbetermaatregelen nodig zijn. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wisselend bewolkt en er trekken eerst nog buien van west naar oost over. Later droge periode en het koelt af naar 12 tot 14 graden. Donderdag begint droog met wat zon, maar in het westen volgt spoedig bewolking en regen. Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Sibal Jonkind. Goedendag. In Gaza-stad is een beschadigd wooncomplex ingestort, waardoor volgens het Gazaanse ministerie van Gezondheid minstens 19 mensen, onder wie 8 kinderen en 11 volwassenen, zijn omgekomen. 6 ontheemde gezinnen woonden in het gebouw dat eerder deels was verwoest door Israëlische luchtaanvallen. Reddingswerkers zoeken nog naar mogelijke slachtoffers onder het puin en minstens 25 mensen raakten gewond. De Europese Commissie wil stevige beperkingen invoeren voor het gebruik van sociale media door jongeren onder de 15 jaar. Kinderen jonger dan 13 mogen geen eigen account aanmaken, terwijl jongeren tussen 13 en 15 alleen een ouderlijk beheerd mini-account met tijdslimiet van 1 uur per dag mogen gebruiken. Het wetsvoorstel wordt binnenkort gepresenteerd. Bij het instorten van een goudmijn in het woestijnplaatsje Al-Nuhut in Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen. Reddingswerkers proberen slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen, maar zij hebben weinig reddingsmaterieel. In 2021 gebeurde in dezelfde provincie een vergelijkbaar ongeluk, waarbij ook tientallen doden vielen. Carlijn Swinkels heeft de 5e editie van de GP van Wallonië gewonnen na een race van 127,4 kilometer op de Citadel van Namen. De 27-jarige renster van UAE boekte daarmee haar 10e profzege. Ook de mannen rijden vanmiddag de GP van Wallonië. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wisselend bewolkt en er trekken eerst nog buien van west naar oost over. Later droge periode en het koelt af naar 12 tot 14 graden. Donderdag begint droog met wat zon, maar in het westen volgt spoedig bewolking en regen. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorg

0: luistert naar het leukste radiostation van Nederland.
1: It's Power FM.
2: Ik heb hard gewerkt. Heb bakken geld gemaakt. Veel gehad. Veel gehad.

alles en iedereen verloren. Mijn koninkrijk viel om, maar ik heb Brabant in mijn bloed. Ik ga terug waar ik begon, dus hou maar op. Verzetten heeft geen zin. Ik ben de king, ik ben de king, ik ben de king.

0: Geluk is ook geen grote diamant. Geluk is nooit...
1: We'll be right back.
2: Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Europese Commissie heeft een wetsvoorstel aangekondigd om het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar fors te beperken. Kinderen jonger dan 13 jaar mogen geen eigen account, terwijl jongeren tussen de 13 en de 15 jaar alleen met een door ouders beheerd mini-account maximaal 1 uur per dag op sociale media mogen. De details van het voorstel worden binnenkort bekendgemaakt. In Gaza-stad zijn zeker 19 mensen omgekomen doordat een beschadigd wooncomplex met ontheemde Palestijnen is ingestort. Onder de doden zijn 8 kinderen en 11 volwassenen en 25 mensen raakten gewond. Het gebouw was deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen en er wordt in het puin nog gezocht naar slachtoffers. De spoorwegmaatschappij en de politie hebben op meerdere plekken in Nederland buizen en kabels van het spoor gehaald na sabotage. Door de acties vielen in het noorden, oosten en midden van het land treinen uit en ontstonden lange vertragingen. Wie achter de sabotageactie zit en wat het doel was, is nog onduidelijk. In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen door het instorten van een goudmijn in het woestijnplaatsje Al-Nuhut. Reddingswerkers proberen slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. In 2021 vielen in dezelfde provincie ook tientallen doden bij een vergelijkbaar incident. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droge periode en het koelt af naar 12 tot 14 graden. Donderdag begint droog met wat zon, maar in het westen volgt spoedig bewolking en regen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De oproep van de topman van AI-bedrijf Anthropic om de ontwikkeling van krachtige AI-modellen te vertragen zorgt voor kritiek binnen en buiten de sector. Volgens de Anthropic-topman is daarvoor steun van de Amerikaanse overheid nodig. Maar onder andere een invloedrijke adviseur van Donald Trump roept AI-bedrijven op dit zelf te doen. Ook Sam Altman van OpenAI en Elon Musk van SpaceX AI zeggen het met de oproep eens te zijn. De westelijke Zuurhofbrug op de A15 is gedeeltelijk afgesloten na het ontdekken van scheuren in een van de hoofdliggers. Het verkeer richting Maasvlakte rijdt nu over de vluchtstrook en moet rekening houden met een extra reistijd van 20 tot 30 minuten. De scheepvaart heeft geen hinder en er worden voorbereidingen getroffen om verkeer in beide richtingen over het oostelijke deel te laten rijden. De Raad van State meldt dat bijna de volledige lastenverzwaring van 6 miljard euro volgend jaar neerkomt op arbeid. Volgens twee economen kan de belasting op arbeid omlaag door inkomsten uit vermogen, zoals huizen en pensioenen, zwaarder te belasten. Zij stellen dat dit de belastingdruk evenwichtiger verdeelt en werken aantrekkelijker maakt. In Vught is een man zwaar gewond geraakt na een aanval van Aziatische hoornaars tijdens het snoeien van bomen voor de gemeente. De man sprong uit een hoogwerker van ongeveer 12 meter hoogte aan de Sint-Elisabethstraat, kreeg eerste hulp en is naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Het nest van de hoornaars wordt in de avond door de gemeente verwijderd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droge periode en het koelt af naar 12 tot 14 graden. Donderdag begint droog met wat zon, maar in het westen volgt spoedig bewolking en regen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.
1: Hoogkeert het publiek. Wij presenteren

0: elegant. Van mijn rechter in mijn linkerhand. Als ik het andersom doe, van mijn linker naar mijn rechter toe, doe ik één handje weg. Ja, dan blijft die slimmerd zitten, zeg. En dan gaat hij alweer op en neer, heen en weer. En dan nog eens een keer, oh, hij haalde die peer.
1: Ja, wie doet hem dat na?
2: Ja, wie doet hem dat na?

0: Von mein Ene in mein andere Hand, mach es is von Gewicht. Kann mit alle Pfeif sein Ohren dicht und am Mühe, tot es läuft. Springt die nicht mehr vor, maar achteruit. Kijk, da gaat die alweer, op en neer, heen en weer. En dan nog eens een keer, oh, hij haalt het niet meer.
1: Ja, wie doet hem dat na?
2: Wie doet hem dat na?

Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: It's Power FM.
0: It's Power FM.
2: I'm the invisible man. I'm the invisible man.

Niemand weet waarom de kille wind nog waaien zou. Maar ik weet dat ik van je hou. Niemand weet waarom de sterren vallen.

Goeie vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Powerfm.nl.
1: Radio luisteren doen we allemaal toch? Vanaf nu vind je jouw favoriete radiostation op één overzichtelijk radioportaal. Via alleweb-radio's.nl luister je naar jouw favoriete radiostation. Stem af op de wereld van online radio. Luister nu jouw favoriete radiostation via alleweb-radio's.nl.
2: Alleweb-radio's.nl.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
6: Radionet met een D.
5: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
7: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden.
8: Station van Nederland. Power FM.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.